0: chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

Radio Horizons

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de Straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
3: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer opengaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
2: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
4: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten, want ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
2: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is 10 minuten en 5 minuten vertraging op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: dat deuntje van The Good Man. Ja, ken je dat nog? Ja, leuk hè. En Simply Red gebruikte dat voor Fairground.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En we begonnen met Blondie en die deed een oproep Call Me. Oftewel bellen. Maar we bellen bijna niet meer hè. Nee. Nee, we zijn uitgebeld. We hebben de meest geavanceerde smartphones, noemen we ze tegenwoordig. Hè. Daar kun je van alles mee, maar je kunt er ook nog mee bellen. Maar er wordt bijna niet gebeld. Ik heb wel eens een presentatie gegeven voor sportstudenten van de Fontys in Eindhoven. Toen heb ik ze gewoon een beetje verteld hoe gaat nou de communicatie als je dadelijk in het bedrijfsleven terechtkomt. Die moeten dan stage lopen. En je staat er versteld van hoeveel mensen gewoon bang zijn om te bellen. Ze zullen eerder naar iemand die ze nog nooit hebben ontmoet een WhatsAppje sturen. Nou, en dat is eigenlijk in de maatschappij niet normaal. Je kunt niet iemand zomaar een WhatsAppje sturen. Het gebeurt wel eens, bij mij ook, die moet ik dan toevoegen. Maar dat zijn wel mensen die ik op een of andere manier al in contact ben geweest. Maar stel dat je ergens voor het eerst komt en je zou je baas of je directeur een WhatsAppje sturen. Zo van, hey, kom maandag bij jullie werken. En je hebt hem nog nooit gezien of gesproken. Dat kan eigenlijk niet. Dus ja, Call Me. Een beller is sneller. Ja, we hebben volgens mij ook een collega bij ons in de omroep. Die heeft dat op zijn WhatsApp staan. Oftewel, die zegt, niet WhatsAppen, maar bellen. En dan maar hopen dat hij opneemt natuurlijk. Hè. Ja, dat moet dan. Want dat hoor ik natuurlijk ook vaak. Ja, hoe vaak nemen mensen nou niet op? Omdat je ze dan aan het storen bent. Ja, oké. Okay. Maar dan denk ik, oké, we zoeken een reden om niet meer te hoeven bellen. Maar als je huis in brand staat of er is een ernstig ongeluk gebeurd, dan vinden we het de normaalste zaak om te bellen. En dan weten we ook dat bij 112 of dat andere algemene nummer van de politie, daar neemt wel altijd iemand op. Ja, dat klopt. Goed, en dat allemaal over één simpel liedje. Goedemorgen, van harte welkom in de ochtend van Horizon. We nemen je mee na 9 uur je werkdag in op deze de 15e juni met het weer. De open deurplaat, de simpel Shazam. En die is mooi, ja die is echt mooi. En natuurlijk ook de Horizon Agenda, het nieuws van bij ons om 7:55 en 8:55. En wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nadie Halder van Sleet, ken je die nog? Steve Walls van Kansas, Hugo Borst, Siep van der Ploeg, Gary Lightbody, hij is de zanger van Snow Patrol, Daphne Schippers en ook Paul Michiels samen met Jan Leijers was hij Soul Sister. Ja, en in deze tijd waren ze zelfs Leijers, Michiels en Soul Sister. Dit was een van hun allereerste hits. Hier is True Before We Start.

Eind jaren 80 was dit onze kennismaking met Leijers, Michiels en Soul Sister. Daarna gingen die namen er vanaf en was het gewoon Soul Sister. En Jan Leijers en Paul Michiels zijn ook allebei presentator geweest op de tv. En Paul Michiels is inmiddels 78 geworden. Je hoorde Through Before We Even Started hier bij Radio Horizon. Het is 7:15 geweest op deze maandagochtend. Nu met Chesto, Jonas Blue en Rita Ora.

0: Pride in the Name of Love werd al uitgebracht in 1984. Het liedje is geschreven rondom de gewelddadige dood van Martin Luther King. En je hoorde U2 op de radio. En zometeen het nieuws van bij ons. Dat zal zijn zo rond 7:55. Casey en de Sunshine Band komen eraan. Maar nu eerst de nieuwe Olivia Rodrigo.
1: Radio Horizon.

0: half acht geweest met Casey and the Sunshine Band. Terug naar 1977 en I'm Your Boogeyman hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Mark Koon komt eraan. Maar het is ook druk op de weg.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 8 kilometer langzaam rijden tussen Breda-Noord en Dordrecht, 5 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum, 5 minuten vertraging in 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Een keer gecoverd door Cher. Walking in Memphis, 35 jaar geleden. Een bijzonder mooie hit in Nederland. En ik vind hem nog steeds kippenvelwaardig.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Mag je dat zo zeggen, kippenvelwaardig? Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben 3 berichten uit onze regio en we beginnen in Budel. De bouw van 12 sociale huurappartementen aan de Rubenslaan in Budel kan doorgaan. De Raad van State wees vorige week woensdag het beroep van een omwonende af. Die buurman verzette zich tegen het bestemmingsplan en vreesde voor parkeerproblemen en aantasting van zijn privacy. De hoogste bestuursrechter verwierp alle bezwaren. De woningbehoefte is goed onderbouwd. Tot 2040 heeft Kranendonk behoefte aan 600 woningen, vooral in de sociale huur. Initiatiefnemer woningcorporatie Wocom bouwt een complex van 3 bouwlagen bestemd voor starters en senioren. Op de plek stond eerder de oude bibliotheek. Dan naar Valkenswaard. 9 horecazaken in het centrum die krijgen tijdens het WK voetbal een tijdelijke ontheffing op de reguliere sluitingstijd. Het gaat om Café de Fantast, Café du Commerce, Café de Baron, Café in de Sleutel, Café de Bel, Café Guinness, Café Barcode, Café in de Zwaan en Bowling Valkenswaard. De ontheffing geldt alleen op avonden waarop het Nederlands elftal speelt. Een café mag dan open blijven tot een kwartier na afloop van de wedstrijd, inclusief eventuele verlenging en strafschoppen. Voor alle andere horecazaken in Valkenswaard gelden de gewone sluitingstijden. Politie en gemeentelijke toezichthouders zien toe op de naleving. En tot slot een bericht uit Hezen. Een biologische geitenhouder aan de rand van Hezen krijgt geen vergoeding voor schade die wilde zwijnen in augustus 2021 aan zijn grasland en landbouwgrond aanrichten. De schade werd geraamd op €7.300. De provincie Noord-Brabant weigerde een vergoeding omdat de ondernemer bij het aangaan van de pacht al wist dat er wilde zwijnen in het gebied leefden. Hij aanvaarde daarmee het risico op schade. De geitenhouder stapte naar de rechter, maar de Raad van State stelde de provincie vorige week in het gelijk. Het bedrijf is al sinds 1984 biologisch gecertificeerd en voerde de afgelopen jaren meerdere procedures over schade door wilde zwijnen. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android. Zometeen het weer. En nu de radio's. She goes Nana.
2: Simpel Simons.

Ja, Sorry Papi van Topic en Becky G uit de hitparades van vandaag. Het is 7:15, goedemorgen. Dit is het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag wordt het aangenaam met maximaal rond de 20 graden. Er is weinig kans op regen, dus mooi weer. Morgen dinsdag wordt het warmer met maximaal rond de 24 graden. De temperaturen stijgen geleidelijk, dus genieten de komende dagen van dit betere weer. En in het weekend raken we de 30 graden aan. Hier is Spandau Ballet.

Rondé en It's Hard to Say Goodbye. Hier bij Horizon en daarvoor Through the Barricades van Spandau Ballet. Het is 7:50 geweest. Tijd om even een liedje te halen uit de soundtrack van Sandra. Een soundtrack, een afspeellijst die mijn dochter en ik hebben gemaakt na het overlijden van mijn vrouw en haar moeder Sandra op 2 augustus vorig jaar. En vandaag een liedje wat zegt dat je niet durft uit te spreken. Kan je misschien van Bente Fokkens doet dat? Het is een schreeuw naar iemand die er niet meer is. Je probeert groter te worden, harder, luider. Misschien, misschien. Hoor je me dan? Zie je me dan? Bente zingt het met zoveel wanhoop dat het pijn doet. En ik herken het. Je zoekt overal naar tekens. De paarse lucht van morgen, was jij dat? Die vogel die plotseling voorbij vloog. Zeg je me hiermee iets? Elke dag zoek je, hopend dat diegene die weg is je nog ziet. Je nog hoort. Dit liedje is niet over aanvaarden. Het is over dat moment waarop je gewoon wilt schreeuwen. Zie me. Ik ben hier nog. Hoor je me? En daar is niemand die je zegt hoe dat moet. Hoe je verder leeft met die leegte. Hier is Bente Fokkens. Kan je me zien?

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. 3 kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
3: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
4: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
2: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Er staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.
5: Life

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 17 kilometer file tussen Beest en Knoopend Empel. Door gaten in de weg, 20 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. 5 minuten extra op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en de brug bij Gorinchem. En een kwartier op de N69 Neerpelt Veldhoven tussen Valkenswaard Steensel 7 kilometer file. En 831 Kerkdriel, Wijk en Aalburg bij de A2 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Simons.

0: Monument de popmuziek. Thriller van Michael Jackson met daarop ook dit prachtige Billie Jean. En we begonnen met Somber.
1: Vandaag in het verleden.
0: En dat was zijn laatste hit, Homewrecker, die het ook goed doet in de Nederlandse hitlijsten. Goedemorgen, welkom terug. Tweede deel van de Ochtend van Horizon met straks de open deurplaat. We gaan terug naar 1981 en de nieuwe Simple Shazam. En dat is mooi werk en ook de terugkeer van iemand waarvan ik blij ben dat hij weer wat doet. Want het is zo'n groot talent. Maar nu eerst de geschiedenis van vandaag. We gaan terug naar een donker moment uit de Duitse geschiedenis. Want precies 54 jaar geleden werden twee beruchte terroristen gearresteerd. Ulrike Meinhof en Gerhard Müller. Wie waren zij? Nou, zij waren leden van de Rote Armee-fractie, de RAF. Een Duitse linkse terreurgroep. Ze pleegden in de jaren 70, 80 en 90 bankovervallen, bomaanslagen en politieke moorden. Hun arrestatie in 1972 was niet het einde. De geweldsgolf zou tot 1993 doorgaan. En er kwamen meerdere generaties RAF-leden. De ergste periode, de Duitse herfst van 1977. Een periode met moorden en ontvoeringen. Bankier Jürgen Ponto werd doodgeschoten. Werkgeversvoorzitter Hans-Martin Schleyer werd ontvoerd. En bij deze ontvoering vielen 4 doden. Zelfs Nederland was betrokken, want Schleyer werd enkele dagen verborgen in Den Haag. In de buurt van het Binnenhof. RAF-leden zaten verstopt in Nederlandse steden. De derde generatie RAF-leden pleegde aanslagen op Amerikaanse bases en ambassades tot in de jaren 90. Ze gaven niet op. Onder de ruim 30 slachtoffers waren een procureur-generaal, werkgeversleiders en bankiers. In 1998 hief de RAF zichzelf op. De RAF-terreur duurde bijna 30 jaar. Generaties idealisten die geweld zagen als middel voor verandering. Maar alles wat opleverde was bloed en lijken. En ja, het is eigenlijk niet veranderd. Tenminste, er zijn nog steeds terroristische groeperingen die denken zo hun punt te moeten maken. Het is vandaag Valdemarsdag in Denemarken. Een dag met een prachtig legendarisch verhaal. Want op 15 juni vieren de Denen de dag waarop volgens de legende de Dannebrog in 1219 uit de hemel viel. Dit gebeurde in Estland, waar de Deense koning Valdemar Scheer tegen de Esten vocht in de slag bij Lindanis. Wat gebeurde er precies tijdens de veldslag? Zou een rode vlag met een wit kruis uit de hemel zijn gevallen, waarna de Deense troepen de strijd wonnen, een wonderbaarlijk moment. Dat is het mooie van het verhaal. Hoewel dit verhaal deels legendarisch is, wordt de Dannebrog beschouwd als de oudste nationale vlag ter wereld die nog steeds wordt gebruikt, meer dan 800 jaar oud. En hoe vieren de Denen dit? Nou, de vlag van Denemarken wordt opvallend vaak gebruikt bij feestelijkheden. Denen gebruiken de nationale vlag niet alleen bij officiële gebeurtenissen, maar ook bij persoonlijke vieringen. Goed, zometeen de Horizon Agenda. Een mooi liedje van Queen. En nu in 1996, Lunis, I Got Five On It. Goedemorgen.
2: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: Heergeboren de Grote Heide houdt zaterdag van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Bezoekers kunnen kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van voedselproductie. Heergeboren de Grote Heide verbouwt sinds 2019 groente, fruit en andere voedselproducten op landgoed de Baronie van Kranendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werk als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en de keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboermarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument. En wil je meer weten over deelname aan Herenboeren de Grote Heide, dan kan je tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Komende zaterdag van 11 tot 3 uur aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Ivian Heeseleende organiseert aanstaande vrijdag een avondfietstocht over de Straatbergse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heze. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Komende vrijdag vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: wat je bijna nooit meer op de radio hoort. Randy Van Warmer. And Just When I Needed You Most. Hier bij Radio Horizont is bijna 8:30.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben vandaag 3 berichten uit onze regio. We beginnen met een bericht uit Hezen. Want een biologische geitenhouder aan de rand van Hezen krijgt geen vergoeding voor schade die wilde zwijnen in augustus 2021 aan zijn grasland en landbouwgrond aanrichten. De schade werd geraamd op ruim 7.300 euro. De provincie Noord-Brabant weigerde een vergoeding omdat de ondernemer bij het aangaan van de pacht al wist dat er wilde zwijnen in het gebied leefden. Hij aanvaarde daarmee het risico op schade. De geitenhouder stapte naar de rechter, maar de Raad van State stelde de provincie vorige week in het gelijk. Het bedrijf is al sinds 1984 biologisch gecertificeerd en voerde de afgelopen jaren meerdere procedures over schade door wilde zwijnen. Dan naar Valkenswaard. 9 horecazaken in het centrum krijgen tijdens het WK voetbal een tijdelijke ontheffing op de reguliere sluitingstijd. Het gaat om Café de Fantast, Café du Commerce, Café de Baron, Café in de Sleutel, Café de Bel, Café Guinness, Café Barcode, Café in de Zwaan en Bowling Valkenswaard. De ontheffing geldt alleen op avonden waarop het Nederlands elftal speelt. Een café mag dan open blijven tot een kwartier na afloop van de wedstrijd, inclusief eventuele verlenging en strafschoppen. Voor alle andere horecazaken in Valkenswaard gelden de gewone sluitingstijden. Politie en gemeentelijke toezichthouders zien toe op de naleving. En dan eindigen we in Budel. De bouw van 12 sociale huurappartementen aan de Rubenslaan in Budel kan doorgaan. De Raad van State wees vorige week het beroep van een omwonende af. Die buurman verzette zich tegen het bestemmingsplan en vreesde voor parkeerproblemen en aantasting van zijn privacy. De hoogste bestuursrechter verwierp alle bezwaren. De woningbehoefte is goed onderbouwd. Tot 2040 heeft Kranendonk behoefte aan 600 woningen, vooral in de sociale huur. Initiatiefnemer woningcorporatie Wocom bouwt een complex van 3 bouwlagen, bestemd voor start

0: Respect Your Mother, Harry Styles en Dance No More. De man zette in mei en juni de Amsterdam Arena in vuur en vlam. Hij is bezig met zijn wereldtournee. En zometeen de open deurplaat. We dalen af naar een mooi liedje uit 1981. Maar eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, grote vertraging tussen Beest en knooppunt Empel, 16 kilometer file. De dagelijkse drukte, maar ook gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en daarom is de vertraging meer dan een half uur. 5 minuten extra op de A27 Breda-Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum. Op de N831 Kerkdriel, Wijk en Aalburg, tussen de N322 en Hedel, 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Ze werken wel vaker samen. Hun allergrootste succes is natuurlijk Titanium. Ik heb het over Sia samen met David Guetta. Je hoorde Let's Love.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: In de studio van George Martin op het West-Indische eiland Montserrat begint de Police op 15 juni 1981 aan de opname van Ghost in the Machine. Dit vierde album van Sting, Stuart Copeland en Andy Summers ligt op 2 oktober 1981 in de winkel. Op Ghost in the Machine staan Spirits in the Material World, Every Little Thing She Does Is Magic, Invisible Sun, Hungry for You, Demolition Man, Too Much Information, Ruminize Yourself, One World, Not Three, Omega Man, Secret Journey and Darkness. De plaat komt op 10 oktober 1981 binnen in de Nederlandse album Top 50. Ghost in the Machine van de Police staat vanaf 21 november van dat jaar 3 weken lang aan de top. De release gaat vergezeld met een uitgebreide wereldtournee. Die gaat van start op 29 juli 1981 in Caracas in Venezuela. En op 9 januari 1982 staat de Police in de Groenoordhallen in Leiden. Deze Ghost in the Machine wereldtournee wordt op 6 september 1982 in Las Cruces in de Amerikaanse staat New Mexico afgesloten. De grootste hit van de band is Every Little Thing She Does Is Magic. De Police haalt inspiratie uit muziek van de Caribbean. Dit nummer is de enige track op Ghost in the Machine dat niet wordt opgenomen op het Caribisch eiland Montserrat, maar in Canada. Toch wordt de videoclip die bij het nummer wel hoort, wel op dat eiland opgenomen. En wat ik me nog kan herinneren is dat volgens mij Sting en Stuart Copeland allerlei petjes van elkaars hoofd afhalen en weer op elkaars hoofd zetten. Waarschijnlijk nog terug te vinden op YouTube. Every Little Thing She Does Is Magic is vandaag
1: de open deurplaat.

One Hit Wonder van Espen Lind, When Susanna Cries, hier bij Radio Horizon, het kwam uit 1998. Kwart voor negen geweest, maandag 15 juni. De ochtend van Horizon, met een nieuwe week Simple Simons. En zometeen presenteren we aan jou de nieuwe Simple Shazam. De terugkeer van een fantastisch artiest uit België. Maar nu eerst Ray Parker Jr. samen met Radio en A Woman Needs Love.

Life is for the living. Je hoorde Barclay James Harvest hier bij Radio Horizon. En zo is het tijd geworden om je voor te stellen aan de nieuwe Simple Shazam. En dat is er een mooie combi. Ja, want Tove Lo is de ene helft. We kennen haar van Stay High en We Could Be Heroes. Respectievelijk met Hippie Sabotage en LSO. Allebei hits van alweer 12 jaar geleden. Maar deze Zweedse is altijd bezig geweest. En zij heeft een prachtig duet opgenomen met Stromae, de man die de afgelopen jaren geteisterd werd door een enorme burn-out. De Simple Shazam is De Fleur.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
10: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
9: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
11: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
9: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos staat de enige file tussen Beest en Afrit Kerkdriel. 13 kilometer file en een half uur vertraging. Door gaten in de weg is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstross samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Aanstaande zondag, 21 juni, de langste dag van het jaar, verzorgen het Gilde Sint Agatha, Fanfare en Slagwerkgroep Sint Nicasius en Popcorla Nara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kunnen bezoekers een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim Orkest van Fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van afwisselende optredens van het Fanfare Orkest, de Slagwerkgroep en Popcorla Nara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Op zondag tussen 1 en 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. Entree is gratis. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Het is inmiddels 3 minuten over 10 uur op deze 15e juni, het jaar 2026. Luisteraars in de regio van harte welkom. Horizon het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Bedankt voor Rolf vergeven voor zijn ochtendprogramma. En wij hadden muziek als opener van George Michael en Faith. In dit programma ja, we zijn we een beetje bijgekomen van voetballen van gisteren, denk ik wel. We kijken er misschien dan iets anders tegenaan dan net na de wedstrijd. Dat is vaak zo. Straks hebben we uitgebreider daarover terug. En verder is nog het wedstrijdschema voor vandaag en de komende dagen voor het WK voetbal vanuit Amerika, Canada en Mexico. Dan verder van onze collega's Eén Kempen. Er is een hele bijzondere podcast gelanceerd vanaf vandaag. Kun je die beluisteren. En waar het allemaal precies over gaat, dat hoor je.

Het geluid van Karma Chameleon met Boy George. Door inderdaad zijn bandje The Culture Club. Hier bij Horizon aan het werk. Het is 11 minuten over 10 uur op deze 15 juni. En daarvoor hadden wij nog opnamen van Agda en de Munnik. En de kapitein deel 2 met die cd en zo. Daar ging het allemaal over in die tijd. Ik heb hier even een berichtje voor me van onze collega's van 1 Kempen. Nieuws van bij ons, dat kun je volgen op internet. Hoef je maar even aan te klikken. En er wordt vanaf vandaag een podcast uitgezonden, die kan je gaan volgen. En dat betreft de vergeten ramp. En dat betreft de Hercules vliegramp op 15 juli 1996. Overlevende Nathalie de Clou en voormalig hoofdleger aanmoezenier Martin Achterberg, die vertellen in die podcast over hun ervaringen tijdens de eerste aflevering van podcast De Vergeten Ramp. Nathalie werd als eerste gered uit het Hercules transportvliegtuig van de Belgische luchtmacht dat op 15 juli 1996 crashte op de vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen. Zij was als trompetiste verbonden aan het fanfarekorps Koninklijke Landmacht dat terugkeerde van een muzikale reis naar Modena in Italië. Martin raakte als geestelijk verzorger betrokken bij de ramp. Hij begeleidde nabestaanden en werd later bestuurslid van de stichting Hercules Ramp 1996, waarin de overlevenden en de nabestaanden zich verenigden. De podcast is vanaf vandaag te beluisteren op 1 Kempen. Het geheel is gemonteerd en technisch vaardig gemaakt door collega Erik Jan, ook bekend hier bij Radio Horizon.

Wait a minute, wait a minute. De versie van de Beatles met Please, Mr. Postman. Origineel een Motown hit, hè, voor de dames. De Martha Reeves, volgens mij. Hè? Ik weet niet, ze moet een keer opzoeken. En we gaan even kijken naar voetbal. Ja, gisteravond hebben we natuurlijk allemaal waarschijnlijk gekeken. De wedstrijd Nederland-Japan. Twee keer gaf Oranje een voorsprong uit handen. En dat was ook niet min, want Japan die ging er ook echt voor. Hadden niks te verliezen in feite, want die wouden ook gewoon zijn puntjes halen. Nou, allebei dus één punt. Gelijk speelt 2-2. Duitsland-Curaçao was een doelpuntenfestijn voor de Duitsers. Sorry, 7-1 geworden. Sorry, en dan gaan we eens even kijken naar vandaag. Wat staat om vandaag te wachten? Uit groep E is al gespeeld trouwens. Ivoorkust tegen Ecuador, dus 1-0 geworden. En Zweden, ja, die ging over Tunesië heen met 5-1. En dat is de volgende tegenstander van Oranje aanstaande zaterdag. Zweden dus. De Zweden leidt in groep F met 3 punten. Ja, en de rest Nederland met 1 punt. Geldt ook voor Japan 1 punt. En Tunesië nog niks. Ja. Dan hebben we vanavond om 6 uur de wedstrijd Spanje tegen Kaapverdië. En vanavond om 9 uur de wedstrijd België tegen Egypte.

Take the last train to Clarksville. Door Davy Jones, Maggie Dolans. Peter Tork en Michael Nesmith. Wel, de Monkees waren dat, ja. Zo, ook welkom wederom sorry, aan onze vaste luisteraarsgroep die er al bij zijn. De werkschuur in Duizel. Hartstikke leuk. We zien een aardige reactie binnenkomen, is leuk. En ook de mensen van Vigodehof van Heden, die zijn weer heel actief. En dat is aan de witrijd nummer 10 gemeente Bergijk. Dat is eigenlijk de weg naar de Kaasbrin, eigenlijk, zeg maar. Dat is een beetje vanuit Eersel gezien. Die hebben nog wat leuke muzikale berichtjes gekregen net door. Dus dan gaan we eens even kijken. Zaterdag 27 juni treedt daarop Rudy Sound. En hij was voorheen muzikant bij de Rakkers. Een top dansorkest. En dat optreden heeft van de namiddag 5 uur tot 's avonds 10 uur ongeveer. Er is vrij entree. Afgewisseld met de drive-in show van Frank Heesterbeek. Zondag 5 juli Ronald van der Lee van 2 tot 6 uur op de zondag 5 juli. En dan vanaf, even kijken, vrijdag 10 juli, we zitten al een beetje in de zomervakantie, de foute summerparty van 4 uur 's middags tot 10 uur in de avond ongeveer. Hè? Dus ja. En dan de zondag 12 juli onvervalste rock'n'roll met Mac Taper. We hebben ze vaker in het programma laten horen, doen we straks ook nog eventjes. Die komen zondag weer naar Vigodehof van Heden en dat wel op 12 juli, vergeet het niet. Van 2 tot 6 uur. Afgewisseld met de drive-in show van Frank Heesterbeek. Dus dat wordt een en al spanning en sensatie. Ook tussen het voetballen door. Ja. En laten wij hopen dat ons oranje kleurtje heel lang kan meegaan de komende weken. Maar het is stil afwachten. Hier zijn Mike en de Mechanics. All I Need is a Miracle.

Komend weekend tijdens de strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Het wagenspel is te vergelijken met een poppenkast, maar dan met echte acteurs op een mobiele theaterwagen. Toneelvereniging Knal, kunst naar arbeid leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. Wat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijps Kapelleke en Sambuca. Er zijn zitplaatsen aanwezig, maar bezoekers mogen zelf ook een stoel meenemen. Zaterdag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp. En zondag om 14:30 in het Rietje Boshoven in Leende. En om 17:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoe.nl.

0: www.troubadourneel.nl.
1: Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 8:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Muziekvereniging De Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn met een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Dat feestweekend begint vrijdagavond met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn dan de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. En zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondagochtend start er om 11:00 het muzikaal preuvement. Bezoekers kunnen dan genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Vrijdag, zaterdag en zondag op het Raboplein in Marhezen. Het Harlekijn Zomerfeest, kindermiddag, Amazing Concert en het muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.

Ja, we gingen terug naar 1974 met Astrid Nijg. Destijds de vrouw van Lennon Nijg. En dat was de opvolger van het liedje Ik Doe Wat Ik Doe. Want dan een beetje het lichte zedencircuit, hè. En dan was deze Mensen Zijn Je Beste Vrienden ook hele pakkende tekst. En voor die tijd was dat heel revolutionair. 1974. Nou, jongen, wat platen. We kwamen nog toch allemaal uit, hè. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Han van Groesen wederom voor de presentatie van de agendaberichten bij Horizon Radio. Dat jingeltje tussendoor, hè? Ja, mooi. Hier is Virgil Sharkey en het heet A Good Heart.

Uit de zomer van 1972. Het geluid van zangeres Debbie. Nederlandse productie en Everybody Join Hands. Het plaatje is naderhand een keer in de jaren 80 opnieuw opgenomen, maar klinkt toch niet zo leuk als deze originele uit 1972. Debbie was. We gaan de Pretenders nog voor je doen, Don't Get Me Wrong. En een stukje Cool and the Gang, denk ik nog. Ja? En dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 11 uur. Tot straks.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen gaan naar Slaapcenter Verweijen.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhese heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven staat tussen de Belgische grens en Eersel 3 km file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Radio Horizon.
7: Jan van Dommelen.

Another Manic Monday. Het geluid van de dames van de Bengals. En dat waren ze. Ja, wist je, het was Sunday. Ja, dan moet je even een kleine week wachten. 6:56 op deze 15 juni, op deze maandag, hier bij Horizon het Werk. Met Van Dommel achter de knopjes. En ja, dat was de opener van... de Bengals, kan 100.000 keer zeggen, maar dat komt altijd goed. Hier is Jacques Dutron, dat is ook wel leuk. Lang geleden. Ce style dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine.

uit Duitsland. De zangeres Sandra was dat. 13 minuten over 11 uur, deze 15 juni van 2026. Ik moest even zoeken. En daarvoor hadden we Jacques Dutron, Paris Céveille. Dat is ook weer een hele tijd geleden. Onze collega's van 1 Kempen op de website, kun je even kijken. Er is vanaf vandaag de podcast over de vergeten ramp. Dat betreft de Belgische, Belgische transportvliegtuig dat op 15 juni 1996 crashte op de vliegbasis Eindhoven. En de overlevende Nathalie De Clou en voormalig hoofdleger Almoezenier Martin Achterberg, die vertellen over hun ervaringen tijdens de eerste aflevering van de podcast De Vergeten Ramp. Dat allemaal dus op 1 Kempen. U kunt het allemaal vinden op de website. En dan kun je dat allemaal volgen. Het is zeker de moeite waard. Hier is Nielson.

0: Net als in de film, ja, dat was opname van de band Toontje Lager. Blijft ook een leuke plaat natuurlijk om eens te draaien. In Netwerk op de maandag, een echte maandagplaatje. 10 minuten voor 11:30, de eerste hit voor Gilbert O'Sullivan in zijn CNA-pakje van vroeger. Nothing Rhymes.
1: If I go.

0: Are you ready, Boots? Start walking.
1: These boots are made for walking. Nancy Sinatra, de dochter van Frank Sinatra. En een productie van Lee Hazelwood. Hij wordt gedraaid onder andere voor de dansgroep La Toya uit Valkenswaard. Die hadden gisteren twee grote prachtige uitvoeringen in Theater de Hofnar in Valkenswaard. En dat ging allemaal over het connected zijn. Tegenwoordig de wereld van het internet, de wereld van social media, waardoor je geleid wordt. Althans, dat denken we allemaal. Maar wat is belangrijker? Dat je gewoon jezelf blijft. En zelf nadenkt over je eigen beslissingen. En altijd contact neemt gewoon met mensen om je heen. Dat is belangrijker dan heel dat social media. Dat doet je. Want er wordt niet veel wijzer van. Maar als je erin trapt en je bent er gevoelig voor, dan ja, dat is een beetje moeilijk. Daarom speciaal voor iedereen die denkt van, hé, ik sta toch recht in het leven. Mag ook. Michael Jackson, Off the Wall.

0: Drie minuten over 11:30 met Stef Eckel en Harry Vermeijgen. Wij zijn oranje en dan gaan we op weg naar de wedstrijd van zaterdag. Nederland tegen Zweden. Maar eerst de agendaberichten voor de komende tijd.
1: Horizon Agenda.
2: Heerenboeren de Grote Heide houdt zaterdag van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Bezoekers kunnen kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van voedselproductie. Heerenboeren de Grote Heide verbouwt sinds 2019 groente, fruit en andere voedselproducten op landgoed de Baronie van Kranendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werk als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en de keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboerenmarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument. En wil je meer weten over deelname aan Herenboeren de Grote Heide, dan kan je tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Komende zaterdag van 11 tot 3 uur aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Ivian Heeseleende organiseert aanstaande vrijdag een avondfietstocht over de Straatbergse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heze. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Komende vrijdag vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

altijd zwaar beladen teksten over liefdesverdriet en heel veel wat hele vervelende liefdesverhalen. Altijd bewerkt door Roy Orbison, de Big O. En hij maakt er wereldhits van. Dat heeft hij helemaal gedaan, zeker. even kijken, wat hebben we nu voor op een A4'tje? Oh, Rihanna, the only girl in the world.

Dat tegenwoordig kan ook makkelijker met het AI-systeem. Dus ja, dat hadden wij vroeger niet. Hey, wij moesten met vinylplaatjes doen. En bandrecorderbandjes. Of cassettebandjes. Dat was nog moeilijker, weet je dat? Om die te knippen, ja. Om zonder klikjes daardoor iets over te laten lopen. Ja, dat ging bijna niet. Nee, dan hebben wij de apparatuur niet voor. Nee. En tegenwoordig met die AI kan het toch wel wat makkelijker. Hoor die zonder het werk met Van Dommel achter de knopjes. En op de achtergrond hoorde je origineel eigenlijk de Rapper's Delight. En die hebben we nog meer. Chic, ook nog chic. En een stukje van Michael Jackson. Ja. Althans, die begeleiding. Oh, kijk. We gaan nog even naar voetbal op WK 2026 met Shakira en...

komen dit jaar. Dat is opnieuw uitgemaakt, hè? Van Projecto Uno Esta Pegao. Nou, kijk eens aan. Dan kunnen we heel de zomer springen, hè? Als het goed weer is. Nou, en het wordt gewoon eens goed weer, hoor, de komende week. Jazeker. We gaan naar tropische temperaturen het eind van de week. Niet iedereen vindt dat fijn. Nou, ik vind dat wel lekker eigenlijk. Ja. Ik zie dat ik op mijn klokje... Ik klik op mijn klokje. Klik op je klokje? Kijk op je klokje is dat, jongen. Ja. En dan zie ik dat ik nog tijd heb voor één of twee plaatjes. We doen dat zodat met Fischer Z en een stukje Paul Young. En dan gaan we weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur hebben we dan de muziek van De Smaak van Smaak. Voor je die projecten blijven doorgaan. De muziek van De Smaak van Smaak straks na 12 uur. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een rustige, lekkere maandag van de 15e. En morgen om 10 uur zijn we weer. Dag.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal dicht. Tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Door die afsluiting staat de file aan weerszijden van de A16 bij knooppunt Klaverpolder. Vanuit Rotterdam een kwartier vertraging. Tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En vanuit Breda, tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging in 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Komend weekend tijdens de strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Wagenspel is te vergelijken met een poppenkast, maar dan met echte acteurs op een mobiele theaterwagen. Toneelvereniging Knal, kunst naar arbeid leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. Wat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijpskapelleke en Sambuca. Er zijn zitplaatsen aanwezig, maar bezoekers mogen zelf ook een stoel meenemen. Zaterdag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp. En zondag om 14:30 in het Rietje Boshoven in Leende. En om 17:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoneel.nl. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Muziekvereniging De Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn met een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Dat feestweekend begint vrijdagavond met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn dan de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. En zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondagochtend start om 11:00 het muzikaal preuvement. Bezoekers kunnen dan genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Vrijdag, zaterdag en zondag op het Raboplein in Marhezen. Het Harlekijn Zomerfeest, kindermiddag, Amazing Concert en het muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhese heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
6: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog.
6: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.
8: Een bijzonder goedemiddag op deze maandag, deze 15e juni. Ja, toch een beetje een dubbel gevoel eigenlijk, hè? Maar goed, zaterdag opnieuw kansen. En zoals ze in Curaçao zeggen, de

Already Gone. Even na twee uur het begin van deze nieuwe werkweek. Maandag 15 juni. Ja, een beetje teleurstelling was het uiteindelijk toch wel. Gisteren de wedstrijd tegen Japan. Waar we uiteindelijk één puntje nog wisten te redden eigenlijk. Daar komt het wel een beetje op neer. Een beetje onnodig

Honey in Wings en Jorden de Silly Love Songs. Overlevende Nathalie de Chloé en voormalig hoofd legeraalmoezenier Martin Achterberg vertellen over hun ervaringen tijdens de eerste aflevering van de podcast De Vergeten Ramp. Nathalie was als eerste gered uit het Hercules transportvliegtuig van de Belgische luchtmacht, dat op 15 juli 1996 crashte op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden om het leven kwamen. Zij was als trompetiste verbonden aan het fanfarekorps Koninklijke Landmacht, dat terugkeerde van een muzikale reis naar Modena in Italië. De podcast is vanaf nu te beluisteren.

inderdaad. Een hit van Dua Lipa, van inmiddels ook alweer een paar jaar geleden. Ik zag vanochtend een filmpje ergens voorbij komen. Volgens mij was het op Facebook, ik weet niet eens meer. Maar ik vond het zo mooi om te zien. Gisteravond speelde Nederland dus in Dallas tegen Japan. De wedstrijd eindigde in 2-2, zoals we allemaal hebben kunnen zien. Maar ik vond het zo'n mooi gezicht. Al die Japanners die liepen allemaal na de wedstrijd met vuilniszakken rond om hun eigen rommel weer op te ruimen. Wat een keurig net volk is dat.

0: American Girls was dit muziek van Harry Styles. En dat is ook zijn meest recente, dat wilden we eigenlijk even kwijt. Gaan we luisteren naar de headlines van het regionieuws.
1: Horizon regionieuws headlines.
2: Afscheid, drie wethouders Kranendonk in ontspannen sfeer. Snoeiwerkzaamheden in Heesenleende. En PSV Soccer Camps deze zomer ook in Valkenswaard.

0: Tijdens de officiële opening van de kermis in Borkelenschaft afgelopen zaterdag is de gemeentelijke vrijwilligerspenning uitgereikt aan Mark Sandbergen. Burgemeester Corine van Overdijk van Valkenswaard heeft onder belangstelling van de eerste kermisbezoekers en in het bijzijn van de wethouders en kinderburgemeester Stephanie Aerts de gemeentelijke vrijwilligerspenning uitgereikt aan Mark Sandbergen. Hij ontving de onderscheiding als waardering voor zijn jarenlange inzet voor de kermis in het dorp.
1: Beminde gelovigen.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en je met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Ja, een bijzonder leuk plaatje ook van Remo van het Groene Woud. En je hoorde de liefde voor zijn muziek. Gaan we luisteren naar het volledige regionieuws.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: Vannacht, in de nacht van maandag op dinsdag, vinden tussen 1 uur en 3 uur 's nachts werkzaamheden plaats in de omgeving van woonwagenlocatie De Wilgimbudel. Tijdens deze werkzaamheden wordt een woonwagen naar de locatie vervoerd en geplaatst. Om het transport en de plaatsing veilig te laten verlopen, gelden tijdelijk parkeerverboden in delen van de Populier en De Wilg. Bewoners van de Berk en de Spar kunnen hierdoor tijdelijk te maken krijgen met extra parkeerdruk in de omgeving. De werkzaamheden kunnen in die nacht gedurende korte tijd geluidsoverlast veroorzaken. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd via brieven en tijdelijke bebording in de straat. De gemeente benadrukt dat het gaat om een eenmalige operatie. De werkzaamheden worden zo snel en zorgvuldig mogelijk uitgevoerd om eventuele hinder voor de omgeving te beperken. Zo'n 120 of 150 gasten hebben donderdagavond 11 juni in de Borg in Budel afscheid genomen van de vertrekkende Kranendonkse wethouders, te weten Karel Bonen, Henny Driessen en Jordi Drieman. Onder de aanwezigen waren het volledige college van Heesleende en burgemeester van Overdijk van Valkenswaard. Burgemeester van Kessel sprak de drie bestuurders toe. Hij omschreef Karel Bonen als een vastbijter die een belangrijke bijdrage leverde aan de woningbouwopgave en de gemeentelijke financiën op orde bracht. Over Henny Driessen zei hij dat hij zich met grote betrokkenheid inzette voor inwoners en een belangrijke rol speelde bij vraagstukken rond het AZC. Jordi Drieman werd op zijn beurt geprezen om zijn duidelijke standpunten, resultaatgerichte aanpak en verbindende rol, onder meer bij ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. Namens de vertrekkende wethouder sprak Karel Bonen een dankwoord uit. Daarna wenste hij de nieuwe bestuurders veel succes en benadrukte hij het belang van jongeren bij besluiten over de toekomst van de gemeente.
1: Heesleende.
2: De gemeente Heesleende is op 8 juni gestart met het snoeien van hagen in verschillende wijken en dorpskernen. De werkzaamheden zijn nodig om het openbaar groen goed te onderhouden tijdens de groeiperiode in de zomer. Vanaf vandaag 15 juni volgt het groen in de wijk De Nieuwe Hoeve in Hezen en de dorpen Leende, Leenderstrijp en Sterksel. De gemeente probeert de werkzaamheden zo te plannen dat de overlast voor bewoners beperkt blijft. De duur van het werk hangt af van de weersomstandigheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden half juli afgerond. Inwoners die vragen hebben of hinder ervaren van de werkzaamheden kunnen dit melden via de Buiten Beter-app.
1: De regio.
2: Op bedrijventerreinen aan de Vest in Valkenswaard zijn vrijdagmiddag 12 juni 16 pellets met ammoniak aangetroffen in een zeecontainer. Na een melding kwamen medewerkers van de gemeente, een BOA, een buitengewoon opsporingsambtenaar, de brandweer en de politie naar de locatie. In de container bleek een grote hoeveelheid aan ammoniak opgeslagen te liggen. Volgens de eerste inventarisatie gaat het om in totaal ongeveer 9600 liter ammoniak, verdeeld over 16 pellets. Omdat ammoniak een gevaarlijke stof is, wordt onderzocht of de opslag voldoet aan de geldende wet en regelgeving. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan zullen de goederen worden afgevoerd door een erkend gespecialiseerd bedrijf. Kinderen kunnen deze zomervakantie deelnemen aan een PSV soccercamp in Valkenswaard. De voetbalactiviteiten van de PSV Soccer School zijn bedoeld voor jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar. De soccercamps duren 2 tot 3 dagen en staan onder begeleiding van ervaren trainers. Tijdens de trainingen en activiteiten staat voetbalplezier centraal. De deelnemers werken aan hun techniek en nemen deel aan verschillende spel- en partijvormen. Kinderen ontvangen een PSV Soccer School tenue en kunnen rekenen op een afwisselend programma met zowel voetbal als animatieactiviteiten. Naast de PSV Campus De Hertgang in Eindhoven.

van Bruce Springsteen en Jorre My Hometown. De vrije verkoop van het theaterseizoen 2026-2027 van AK de Smeltkroes is ondertussen gestart. En iedereen kan tickets kopen voor 8 cabaret- en muziekvoorstellingen. Kaarten en abonnementen en theaterbonnen zijn verkrijgbaar via de website van AK de Smeltkroes. Dat zijn mooie berichten. Muziek van Nathalie Imbruglia in de tussentijd.

0: Horizon. De streekomroep voor Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
1: Radio Horizon.

te beginnen. It Started With A Kiss hadden wij muziek van Hot Chocolate. In het weekend van 20 en 21 juni tijdens Strijp Kermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit jaar speelt de vereniging het door André Verhees geschreven en geregisseerde kolderieke stuk Veul Herrie. Zaterdag 20 juni. Het begint om 16:30. Het wordt opgevoerd aan het Kaatsveld in Leenderstrijp. En vanwege het WK voetbal is de aanvang een beetje vervroegd, zodat bezoekers aansluitend de wedstrijd Nederland-Zweden kunnen volgen. Dat hebben ze daar goed bekeken. Lijkt me gezellig ook bovendien. En eerder deze middag hadden we nog het regionieuws. En je weet het, alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen, je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website.

van Bruno Mars en you're the risk it all. Heren Boeren, de Grote Heide, die houdt op zaterdag 20 juni. Van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Zoerendonk. En bezoekers kunnen dan ook kennis maken met de boerderij, de leden en ook de wijze van de voedselproductie. De herenboeren de Grote Heide verbouwen al sinds 2019 groente, fruit en ook andere voedselproducten op landgoed de Baronie van Kranendonk. En aangesloten huishoudens zijn ook samen eigenaar van de boerderij en werken aan een duurzaam voedselsysteem met aandacht voor natuur, biodiversiteit en ook een gezonde bodem. Zaterdag 20 juni van 11 tot 3 uur. De toegang is gratis en je vindt het dus aan de Kranendonk 13 in Zoerendonk.

zijn we aan het einde gekomen van dit tussenuur. Straks om 4 uur zijn we er uiteraard weer met een nieuwe Echt van Echt. Was dit Raccoon. En voor dit moment zeggen wij... Tot later vanmiddag.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
6: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezinnen is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begin van de avondspits ook in het zuiden van het land, maar die stelt nog niet zo heel veel voor op dit moment. Er staan een aantal korte files, zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven voor knooppunt Batadorp 5 minuten oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batadorp en knooppunt De Hocht 2 kilometer file rijdt met 5 minuten vertraging ook. En de meeste oponthoud die heb je op de N279 van Den Bosch naar Roermond. Voor Helmond 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeer.
0: Peter van Echt.
9: Even na 4 uur geworden op deze maandag, deze 15e juni. Ja, we blijven maar aan de wijze woorden vasthouden van Curaçao. De bal is rond, dus aanstaande zaterdag. Het kan wel weer opnieuw gaan gebeuren natuurlijk.

muziek van ISO Speed, als ik het goed heb uitgesproken. En je hoorde Champions aan het begin van deze nieuwe Echt van Echt, maandag 15 juni. Ja, het ging niet helemaal goed zaterdag, hè? Jammer, hè? Ze hebben het toch een beetje weggegeven naar mijn idee. Ja, als je wint, dan heb je vrienden natuurlijk. Het blijft nu nog een beetje twijfelachtig. Maar goed, zoals ik al zei, we blijven erin geloven. Aanstaande zaterdag opnieuw kansen, dan tegen.

van Curtis Steiger en I Wonder Why. Overlevende Nathalie de Chloé en voormalig hoofd legeraalmoezenier Martin Achterberg vertellen over hun ervaringen tijdens de eerste aflevering van de podcast De Vergeten Ramp. Nathalie die werd als eerste gered uit het Hercules transportvliegtuig van de Belgische luchtmacht dat op 15 juli 1996 crashte op de vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden om het leven kwamen. Zij was als trompetiste verbonden aan het fanfarekorps Koninklijke Landmacht dat terugkeerde van een muzikale reis naar Modena in Italië. De podcast is vanaf

0: Echt van echt op deze maandag het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent hadden wij UB40 en Chrissy Hynde en I Got You Babe.
1: Oh yeah, Horizon.
2: Het nieuws van bij ons.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Radio Horizon.
0: Tijdens de officiële opening van de kermis in Borkel en Schaft is afgelopen zaterdag 13 juni de gemeentelijke vrijwilligerspenning uitgereikt aan Mark Sandbergen. Burgemeester Corine van Overdijk van Valkenswaard heeft onder belangstelling van de eerste kermisbezoekers en in het bijzijn van de wethouders en burgemeester Stephanie Aarts de gemeentelijke vrijwilligerspenning uitgereikt aan Mark Sandbergen. Hij ontving de onderscheiding als waardering voor zijn jarenlang inzet voor de kermis

0: hadden wij Ilse de Lange. Het is haar meest recente. En die heette Something Good. Het is 5:05 geworden. Ze hebben het wel eens over foute platen. Nou ja, dit zou natuurlijk wel een foute plaatje kunnen zijn. Maar het was wel een enorme floor filler. Dit is Pino D'Angio en Macuella Idee.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già

Life is what you make it. Excuus. De vrije verkoop van het theaterseizoen 2026-2027 van AK De Smeltkroes is ondertussen gestart. En iedereen kan tickets kopen voor 8 cabaret- en muziekvoorstellingen. En het seizoen begint op 10 oktober met Nathalie Baartman. En in haar voorstelling Deer neemt zij het publiek mee op een absurde treinreis naar Bern met haar dochter. Kaarten, abonnementen en theaterbonnen, ze zijn dus vanaf nu verkrijgbaar via de website van AK.

muziek van de Steve Miller Band en Jordan de Joker. Zometeen gaan we luisteren naar een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Groezen. Doen we zometeen. Maar tot aan die tijd hebben we nog deze hit van de Waterboys. En dit is de Hole.

0: eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huize Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts op de weilanden bij Huize Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstross samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Aanstaande zondag, 21 juni, de langste dag van het jaar, verzorgen het Gilde Sint Agatha, Fanfare en Slagwerkgroep Sint Nicasius en Popcorla Nara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kunnen bezoekers een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim Orkest van Fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van afwisselende optredens van het Fanfare Orkest, de Slagwerkgroep en Popcorla Nara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Op zondag tussen 1 en 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. Entree is gratis. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: Ik heb hem thuis nog op vinyl, dit plaatje. Nou is dat nog op zich niet zo heel erg speciaal. Maar die werd in de tijd in het rood afgedrukt op vinyl. Dat vond ik wel speciaal. Hazel Dean hadden we met Searching, I Gotta Find a Man. Pitbull en John Ryan.
1: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: weer.
1: I'm a fireball.
0: Dat was hem inderdaad. Hadden wij John Ryan en Pitbull en de Fireball. Zometeen alweer het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Vanuit de studio in Marezen. Tot aan die tijd. De nieuwe van Olivia Rodrigo en Drop Dead.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het zuiden van het land verloopt de avondspits ook wat minder druk dan gebruikelijk op maandag. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht voor knooppunt Te Hoog 10 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein nog een kleine 10 minuten vertraging. En de meeste oponthoud zien we op de N615 Germen richting Beek en Donk. Voor de aansluiting met de N279 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van echt.

De Jamaican Bam Bam van Huggle en Salto. En daarmee is het even na 5 uur geworden op deze maandag, deze 15e juni. Welkom terug bij deel 2 van het programma Echt van Echt. Onderweg naar een nieuwe knooppunt. Leen rijden straks om 6 uur. De eerste editie van het SOA Festival Sterksel Open Air komt eraan. En wel op 11 juli op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. La Fuente kun je tegenkomen daar. Jan-Willem Roy. De lampengasten hebben zich aangemeld. En ook Nol Havens met VOF de Kunst.

15 januari 2018 zangeres Dolores O'Riordan. En ter ere van haar deze Ode to My Family. Een nummer dat overloopt van heimwee, nostalgie.

bijna 15 minuten over 5 geworden met Paula Abdul en Jorde Straight Up. Troubadour Diddly David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag aanstaande 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en ook luisterliedjes mogen zich verheugen op een hele muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met zijn gitaar en ook zijn fluit. En afgelopen zondag was het, geloof ik. Was het nou zaterdag of zondag? Zondag toch, jongens? Ja, zondag hadden wij een fris uit te vieren. Een liedje van RK de Veulpoepers met...

Of achter kun je die kaartjes bestellen via de website van de schoenendoos. En de kosten die zijn €13 per kaartje. Bij de voorverkoop, bij reservering als het ware. En betaal je aan de deur, dan betaal je €2 meer, €15. Maar het wordt in ieder geval een hele gezellige avond. Dat kan bijna niet anders. Sam Fender en Olivia Dean, dit is Ryan Meehan.

vijf jaar geleden al heeft geschreven, deze Sam Fender. Dat zegt hij op zijn Instagram-account. En zelf had hij eigenlijk nooit gedacht dat het een hit zou kunnen zijn. En zeker niet zo groot als dat hij inmiddels is geworden. Mooie plaat van Sam Fender en Olivia Dean. Ze hebben elkaar gevonden en samen staan zij genoteerd in de hitparade met deze Rhyme Me In. Het is bijna 5 minuten voor half 6 geworden op deze maandag.

Nou, blijf lekker om naar te luisteren. Hè. De muziek van Fleetwood Mac, You're Everywhere. Op deze maandag, het begin van deze nieuwe werkweek. En bovendien een week waarin de zomer weer terug gaat keren. Hè. Ja, het wordt elke dag weer een beetje warmer. Lekker is dat, toch?

Is line dansen eigenlijk nog populair tegenwoordig? Ja, volgens mij wel, hè? Ja. En dit is volgens mij echt zo'n line dance plaatje, maar ik heb er totaal geen verstand van. Ik ben ook totaal geen danser. Ik heb Huub van de Lubbe wel eens ooit horen zeggen, muzikanten dansen niet, dus gelukkig kan ik me daar een beetje achter verschuilen. Nee, het ziet er totaal niet uit. Ik ben echt een houten Klaas. Ik kan er ook met plezier naar kijken als ik mensen op de dansvloer lekker vrij zie bewegen, maar nee, dat zit er bij mij niet in. De Mavericks hadden we met Here Comes My Baby. Dit is muziek van Andrew Gold en Never Let Her Slip Away.

0: Straks om 6 uur een nieuwe knooppunt Lederheide met Frans van Dam. En jawel hoor, deze maandag, deze 15e juni is hij weer terug. Erik met zijn maandagavondprogramma Horizon Verbreed. We hebben hem wekenlang opgevangen, dus ik ben benieuwd of hij nog een beetje weet hoe het allemaal werkt.
1: Op je werk, thuis of onderweg.
2: Je luistert naar Radio Horizon.

0: Lab. En daarvoor hadden wij nog Yvonne Elliman met The Love Pains. Is het de allerhoogste tijd voor de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: Komend weekend tijdens de Strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie, terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost, of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Het wagenspel is te vergelijken met een poppenkast, maar dan met echte acteurs op een mobiele theaterwagen. Toneelvereniging Knal, kunst naar arbeid leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. Wat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijpskapelleke en Sambuca. Er zijn zitplaatsen aanwezig, maar bezoekers mogen zelf ook een stoel meenemen. Zaterdag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp. En zondag om 14:30 in het Rietje Boshoven in Leende. En om 17:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoneel.nl. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30, de aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Muziekvereniging De Poort van Brabant bestaat 70 jaar en via

0: dat samen met JC Harlekijn met een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Dat feestweekend begint vrijdagavond met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn dan de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. En zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondagochtend start om 11 uur het muzikaal preuvement. Bezoekers kunnen dan genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Vrijdag, zaterdag en zondag op het Raboplein in Marhezen. Het Harlekijn Zomerfeest, kindermiddag, Amazing Concert en het muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: Pipes of Peace van Paul McCartney. CCC uit 1983. Het was het tweede succesvolle product van de samenwerking tussen Michael Jackson en Paul McCartney. Want een jaar eerder hadden ze al een hit met The Girl Is Mine. En dat nummer was dan weer terug te vinden op het album Thriller van Michael Jackson.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
0: Maar hoe dan ook, bedankt voor het luisteren naar deze Echt van Echt. Ik wens u nog een hele fijne avond. Zometeen veel plezier met Frans van Dam en Knooppunt Leenrijden. Later dus weer Erik van Morsel met Horizon Verbreed. Een enige tijd afwezig te zijn geweest. Morgenmiddag om 14:00 zijn we er weer met een nieuw tussenuur. Tot dan.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in het zuiden van het land nog altijd rustiger dan gebruikelijk. Er staat nu nog maar 30 kilometer file. De meeste files zijn dagelijks en hebben hooguit 5 minuten vertraging. Er is eigenlijk maar 1 uitzondering, dat is de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Voor Waalwijk staat 4 kilometer file, dat kwam door een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.
10: Ja, de zeven van gisteravond die dan nog een beetje door. Goedenavond, van harte welkom. 6:02 op deze maandag de 15e juni onderweg naar het superwarme weer eind van de week. Ja, 32 graden.

Zo'n lieve Rieke, die heeft ondertussen al de aantal nummer 1 hits overtroffen van vader Julio. Dit kwam uit 1979, nummer 1 hit inderdaad, voor Kiere mee aan het begin van de show. Dank aan Peter van Echt trouwens, voor Echt van Echt. Die is uiteraard morgen weer, daar gaan we gevoeglijk van uit. Hij heeft zichzelf helemaal in het nieuw gestoken qua materiaal. Zag er goed uit, Peter, trouwens. Zo, jongens, we vliegen erin. Deze week met een nieuwe Simple Shazam. Je hoorde hem vanmorgen al bij Rolf. Maar die hoor je straks op het eind van de dag. Dit is een oude van de Rolling Stones. Oh.

0: uit Noorwegen. Komt Captain Walker. Dan moeten we zijn op het water, hè? Zeker de komende dagen 26 graden. Morgen, woensdag eveneens, dan gaan we naar 31 en 32 graden. Het weekend wordt super warm. The Wrong Way draaiden we nog een keer.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.
0: Kijk eens, een obscure plaat die je niet zo vaak hoort over. Straks nog Robert Palmer op je radio. Best of both worlds. Maar eerst terug naar 1980. Rupert Holmes, hier is hij nog een keer.

0: altijd even wat speciale zaken waren. Alan Palmer, zo heet hij eigenlijk. Maar we noemen hem Robert. Overleden in 2003 al. Best of Both Worlds draaiden we nog een keer.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heeselende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

geproduceerd door de man van The Buggles, Trevor Horn. Die bemoeide zich daarmee in 1982 met het hele album trouwens, The Lexicon of Love. De luxe uitvoering was dit. En we draaiden All of My Heart nog een keertje. Het is 13 minuten voor 7, onderweg naar de nieuwe Simple Shazam. Die van Tovlo en Stromae en De Fleur. Maar eerst een vergeten plaat uit de jaren 80.

Jam, Terry Lewis. Producers duo dat zich bezighield destijds met Change, dacht ik, als ik me niet vergis. Ja, ik dacht het wel, hè, zeker in deze periode. Uit, wat was het, 1986, denk ik. You Are My Melody. Die van Change of Heart, hè, inderdaad. Met Jess Glynn.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
3: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
2: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Erik van Morsel.
5: 1:30 over 7. Welkom bij alweer een maandag editie van Horizon Verbreed. We zijn weer terug voor vakantie. Het werd tijd ook, hè.

0: vindt. De meningen zijn verdeeld, maar ik vind het nog steeds. Iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. En daarmee punt.
1: Iedereen!
0: Ja, van iedereen. Van jou, van jou, van jou.
1: Iedereen.
0: En van mij. En ook van jou. Ja.
2: Horizon verbreed.
3: Erik van Morsel.
2: Tot 9 uur op Radio Horizon.
0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de maandageditie van Horizon verbreed. We zijn er weer, 15 juni 2026. Ja, Frans van Dam, dankjewel voor het afgelopen uur. Natuurlijk aan Leenderheide. Knooppunt Leenderheide, tussen 6 en 7 was hij te luisteren. En morgen is hij er weer, rond dat tijdstip. Ah, gezellig. En een speciale dank aan Peter van Echt natuurlijk, die de afgelopen 6 weken de sleutel van de studio op maandagavond onder de deurmat vandaan toverde. Hij deed de show de afgelopen 6 weken. Peter, heel erg bedankt daarvoor. Dankjewel. Het was weer gezellig. Ja, ik heb het ook van de uitzendingen terug kunnen luisteren. Dat kan allemaal, hè? Via de moderne techniek. Het was gezellig, ja. Hey, en wij zijn er dus tot 9 uur vanavond. Met onder andere muziek die je niet kent. Dit keer een voetbalhitje van Daryl Hall. Die van Hall & Oates. Je kent hem nog wel. Verder Life is Life met vandaag de Police en Bryan Adams. We hebben oude meukens, ook leuk. Uit de jaren 70, 80 en 90. Lekkere muziek eruit. En Erik zonder C met K. Waarin we weer op zoek gaan naar het origineel van een bekende hit. Dit keer deze van UB40. Origineel van deze blad. De oerversie van Breakfast in Bed van UB40 en Chrissy Hynde. Daar gaan we later vanavond naar op zoek.

afgelopen weken ben ik op vakantie geweest in Spanje. En dat is lekker. Dan sluit je overal vanaf. Zo af en toe lekker drankje erbij en zo. Maar ook het nieuws en ook de hitparade heb ik dan even een paar weken niet gevolgd. En ik kwam terug in Nederland. En ja, hij stond er in één keer in, hè. Michael Jackson stond weer in de hitparade. Ongelooflijk, zeg. Ja, met niet een nieuw nummer. Nee, kan ook niet. De goede man is niet meer onder ons. Maar wel een oude, Billie Jean. Trouwens, je hoorde de Coming Arts.

Adele zegt hallo en wij zeggen heel netjes hallo terug. Een van haar hele grote hits die ze scoorde hier in Nederland. Ja, het is inmiddels 5,5 minuut voor 7:30. Je luistert naar Radio Horizon, Horizon Verbreed. Ik heb tijd voor een track, of ja, het is tijd voor een track die je niet kent. Muziek die je niet kent. Ik heb voor me liggen het verzamelalbum Gloryland World Cup USA 94 uit 1994. Ja, op het album dat hier voor me ligt stonden onder andere We Are The Champions van Queen, Blaze Of Glory, Jon Bon Jovi, The Best van Tina Turner en You'll Never Walk Alone. Een samenwerking tussen Gary Marsden van Gary and the Pacemakers, die het origineel ooit zong, en onze eigen Peter Koelewijn. Maar er stond ook een helemaal nieuw nummer op. Teamsong van het wereldkampioenschap voetbal in 1994. Destijds ook in de Verenigde Staten. Het werd op cd en tijdens de openingsceremonie van het WK gezongen door Daryl Hall en Sounds of Blackness. Inderdaad, Daryl Hall van het legendarische duo Hall & Oates. Van het album Gloryland, World Cup USA 94, track 2. Dit is Gloryland.

0: Devil Hall en Sands of Blackness en Glory Land uit 1994. Het is wel een voetbalplaatje eigenlijk dus, hè? Ja. Lekker, lekker, lekker. Het is inmiddels, ik kijk even op de klok, 16 seconden voor de klok van 7:30. Je luistert naar Radio Horizon, het is tijd voor weer en verkeer. Vanavond nog lang zonnig, maar uiteindelijk neemt de bewolking ook weer toe. Vannacht kan er hier en daar dan ook een buitje vallen. Temperatuur daalt de komende uren tot een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. De middagtemperatuur komt dan uit op een graad of nou 23 of 24. En dan woensdag, vergelijkbaar weer, maar vanaf donderdag kan het weer een paar dagen tropisch worden. Oh, schrijf even mee. Tot en met maandag worden temperaturen van 30 tot 33 graden verwacht. En de dagen de komende week zijn uitermate zacht, zo niet warm. 16 tot 19 graden blijft het.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
0: En dan nog even een blik op de weg. Even kijken of er in onze regio nog files zijn. Zijn er vertragingen? Nee, die zijn er niet. Nou, dan zijn we snel klaar. Ik zeg lekker doorrijden maar.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.
1: Horizon.

0: ze vertegenwoordigde Nederland op het Eurovisie Songfestival in 1996. Werden daar zevende. De eerste keer Maxine en Franklin Brown, hoorde je.
1: Je had erbij moeten zijn.
2: Life is life.
1: Life is life.
0: En daarvoor trouwens Steve Winwood, While You See a Chance. En daar weer voor Shakira met de Zoo. Ja, het is maandagavond en dus tijd voor lekkere live muziek op de radio. Live tracks uit het rijke archief van Radio Horizon. We hebben er weer twee voor je gevonden. Zo dadelijk Bryan Adams en Heaven in de live uitvoering. Maar nu eerst in het voorprogramma de heren van The Police. Dit is Message in a Bottle.

dit zijn toch de betere rock ballads en popnummers. The Police, The Message in E-Bottle. En daarvoor achteraan Bryan Adams en Heaven. Dat allemaal in het kader van Life is Life. Volgende week maandag natuurlijk weer een hele nieuwe editie. Het is Radio Horizon op de maandagavond. De maandag editie van Horizon Verbreed. Tot 9 uur ben ik bij je met de fijnste muziek. Nu tijd voor Alison Moyet.

kregen we zomaar even de voorjaarskelder over de vloer. Painter Black, The Rolling Stones. En daarvoor Alison Moyet. En Is This Love? Ja, ik moet er heel even tussenuit.

moet even plassen natuurlijk. Hè. Dat moet zo tussendoor. En dat komt goed uit, want zo dadelijk komt het NWS nieuws van 8 uur er weer aan. Dus daarna ben ik bij jullie terug met het tweede uur van Horizon Red. Laatste dit uur, Pompeii. Dit is Beest Beste.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
3: Wat zei jij nou, Bert?
4: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Erik van Morsel.
6: 3 minuten, ruim over de klok van 8 uur. Welkom in het 2e uur van Horizon Verbreed. Bij mij tot 9 uur. Dus hou hem lekker aan hier op Horizon. Yeah.

0: Roberto. Je hoeft niet naar huis. Daarvoor Taylor Dane en Tell It To My Heart. Zojuist in het NWS nieuws. Het trieste nieuws dat Wim T. Schippers is overleden. De stem van Ernie. Ja, nu moet Bert het zonder zijn goede vriendje Ernie doen.
1: Welterusten, Ernie. Slaap lekker.
2: Welterusten, Bert.
0: Ja. Ah, wat een legendarische stem was het toch, hè. Wim T. Schippers, 83 jaar. Hey, tot 9 uur zijn we er met Oude Meuk is ook leuk. Muziek uit de jaren 70, 80 en 90. En Erik zonder C met K. Hier op Horizon. Harry.

altijd aan negatieve Nee Cherry. Maak er een ja Cherry van. Joshua Ndour samen met Nene Cherry in 7 Seconds. En daarvoor Celine Dion en I'm Alive. Het is maar dat we het weten. Ja, hè? 19 minuten over de klok van 8 uur. Oh, het is weer tijd voor oude meuk. Is ook leuk. Lekkere oude muziek uit de jaren 60 en 70 voor je uitgezocht. Ik heb zo dadelijk Stevie Wonder uit 69 met Yester Me, Yester You, Yesterday. Achteraan The Son of Jamaica uit 1980, de Goombay Dance Band. En de laatste in het rijtje, Home on a Monday, The Little River Band uit 77.

lekker oude muziek uit de jaren 60, 70 en 80. De Little River Band en Home on Monday. Daarvoor de Goombay Dance Band en Son of Jamaica. En daarvoor geen band, maar een multi-instrumentalist. Hij deed het gewoon al helemaal zelf allemaal. Stevie Wonder, Yes to Me, Yes to You, Yesterday. Allemaal in het kader van Oude Week. Is ook leuk. Hey, vanavond dan is het nog zonnig, toch? Ja, ja, ja. Ja, vanavond. Wow, wacht, ik moet even kijken of... hallo. Zo, jij moet het doen. Hij doet niks. Geen muziek. Ah, toch wel. Vanavond nog zonnig, maar uiteindelijk nemen we ook de wolken weer toe. Vannacht hier en daar een buitje. De temperatuur daalt de komende uren tot een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. De middagtemperatuur plus minus 24.

het was bijna de allereerste hit voor Texas hier in Nederland, maar heeft net de hitparade niet gehaald. I Don't Want a Lover. Daarvoor Alex Warren en Passenger. En daar weer voor Nick en Simon en een nieuwe dag. Ja! Het is er weer tijd voor. Waar is het dan weer tijd voor vanmorgen, zo vraag je je af. Nou, hij ligt weer klaar. Het vergrootglas. En dus gaan we met die loop weer op zoek naar de muzikale vingerafdruk. De speurtocht naar het muziek-DNA. We gaan op zoek naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer Breakfast in Bed van UB40 en Chrissy Hynde.

Breakfast in Bed, wat in 1988 een hit was voor UB40. Hierin werden ze dus bijgestaan door Pretenders zangeres Chrissy Hynde. En zoals zo vaak bij hits van UB40 was ook dit geen origineel nummer. Maar ja, van wie was het dan wel? Dat is dan de grote vraag. Nou, onze zoektocht is niet zo heel erg lang dit keer. We komen namelijk al heel snel uit in 1969. Het was de Britse Dusty Springfield die we

al kende van de hits You Don't Have To Say You Love Me en natuurlijk Son of a Preacher Man, die het voor het eerst opnam. De hoorversie van Breakfast in Bed is dus van Dusty Springfield.

raken ze nooit op, hè, de hits hier bij Horizon. Ja, normaal gesproken niet, maar ik heb nog één kwartje. Voor vandaag. Ik kan er nog eentje draaien. Maar dit waren er drie achter elkaar weer. James Blunt, 1973. Some Guys Have All The Luck, Maxi Priest. En het origineel natuurlijk van Breakfast In Bed van UB40 en Chrissy Hynde. En die was van de hand van Dusty Springfield. Die maakte het origineel. En zochten we uit in het kader van Erik Zonder Zee met K. Zo dadelijk, na de klok van 9 uur, blijf erbij. Want hij is terug. Erwin Klokgieters, La Villa Strangiato 2.0. Ik wens je heel veel plezier met hem. En ik heb er nog eentje. En dat is wel een klassiekertje. Ik moet er eigenlijk twee kwartjes voor betalen. Dat is ook vrij lang. Meet Love, Paradise by the Dashboard Light. Ik zeg een fijne avond. Graag tot aanstaande maand.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
2: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekker. John Hackett, wat een begin hier weer op RTV. Of RTV Horizon natuurlijk, in het programma La Villa Sfangiato 2.0. Welkom luisteraars. En ik bedank ook Erik weer voor zijn twee mooie uren. Hij is weer terug van weg geweest. Ja, he's back. Leuk toch, hè, Erik? Hè? Geweldig, ja. Goed, ja, wat een begin. John Hackett natuurlijk, de broer van Steve Hackett. En hij komt binnenkort naar Nederland toe. Daar gaan we je daar meer over vertellen. En dit was van zijn laatste album Red Institution. We hebben nog twee hele mooie nieuwe nummers die pas uit zijn. Dat is natuurlijk van Deep Purple, want die komen met een nieuw album eraan. En dit is er een van, Arrogant Boy.

Ja, de American Boy zingt die Deep Purple, dus het nieuwste nummer. We hebben nog een nieuw nummer dadelijk, die doen we straks. Dat heet Diablo, de tweede nummer dus van het nog te komen album wat binnenkort dus uitkomt van Deep Purple. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat ze gaan doen. Je kunt ze live zien, want live doen ze al een aantal nummers dus van het nieuwe album. En ik heb hier een data wat heel dichtbij is. Dat is namelijk 18 juni, ja, kan ook op het Hellfest. Maar het Hellfest is helaas al helemaal uitverkocht. Er zijn nog wel kaarten voor het optreden in een plaatje Meppen. En dat is in Duitsland. Dat is geloof ik bij Enschede een beetje die grens over. Dus het is nog te doen, luisteraars. En ik zag ook op de website dat ze een actie hadden. Dus kaarten met korting. Dus ik zou zeggen, Meppen in Duitsland. Dat is over een aantal dagen, 20 juni. Zeg je van, ik wil toch even wachten. Dan scroll ik heel eventjes met je mee. Want ze komen natuurlijk weer overal. Vooral in Amerika, Frankrijk, verschillende plaatsen. Maar ze komen ook weer naar Nederland toe. Natuurlijk naar de Ziggo Dome. En daar ben ik heel even de datum op aan het zoeken. En ik denk dat ik hem heb. Ja, je kunt daar. Oké. 23 oktober gaan we naar Antwerpen. Kun je gaan in de Lotto Arena. Of, en dan komen ze ook nog in Duitsland in de Westfalenhallen. Dat is ook nog hier in de buurt. En dan 9 november, en dat wou ik je even melden, Amsterdam in Nederland. Dus 9 november, Deep Purple in de Ziggo Dome. En dan hebben we natuurlijk dit weekend Graspop Metal Meeting. En dat is 3 dagen lang. Komen we dadelijk even op terug. We gaan even een lichtje schijnen op de zondag. Want de zondag is denk ik ook voor de luisteraars van dit programma, of die van progressieve rock houden en metal, misschien wel een interessante dag. Wie komen er onder andere? Veel bands, ook deze. Dat is Alice Cooper. En dit is van van zijn laatste album met de originele Alice Cooper band. Hier is Blood on the Sun.

0: Ja, Alice Cooper was dat.
1: Van Blood of the Sun.
0: En zoals ik al zei, hij is dus aanstaande zondag is hij live te bewonderen op Graspop. En op die dag is ook nog te bewonderen. Onder andere Europe, geloof ik. Extreme is ook te zien. Def Leppard. Maar ook The Gathering natuurlijk met Anneke. Allemaal op de zondag te zien, dus op Graspop. Dus dat maakt het toch wel weer interessant voor de luisteraars van dit programma. Hè. Ja, zometeen in het tweede uur gaan we de nieuwe draaien van Glorious Wolf. Elements of Hope heet het nieuwe album. En die staat voor u klaar. Maar eerst gaan we nog even een andere luisteren van hun. En dat is van de vorige album, maar ook ontzettend mooi. Dat is getiteld The True Story. Hier is Glorious Wolf met Ruud Dielen natuurlijk.

Wauw, wat is dit toch schitterend. Ruud Dielen natuurlijk met zijn Glorious Wolf. Dit was trouwens, luisteraars, nog van het vorige album. Hè? U hoorde de True Story. Straks hebben we het nieuwe album. Ik heb hem nu klaarstaan. Die is getiteld Elements of Hope 2026. Dus echt vers van de pers. En hij is ook net uit, luisteraars. En dat is mooi onderverdeeld. Elements of Hope bestaat uit 1, 2, 5 delen. En daar staan nog een aantal andere losse nummers op. If You Please, If I Only en Whirlwinds en Maelstroms en Everything Must Break to Grow. Dus daar komen we straks op terug. Dus die doen we na 10 uur. Gaan we luisteren naar het nieuwe album van Glorious Wolf. Maar eerst gaan we naar... waar gaan wij naartoe? Ja, we gaan naar Rush. Want de eerste beelden zijn natuurlijk al overal te zien van de nieuwe drummer Annika Niels natuurlijk. Samen met Geddy en Alex en nog de toetsenist, een extra toetsenist die ook met de Woo heeft meegedaan. Ja, zijn ze dus op tournee. En ja, de setlist is elke avond anders. En ja, er zijn, komen elke avond nieuwe nummers bij. En hele albums worden gespeeld. Ja, ze hebben er echt zin in, luisteraar. Wil je nog gaan? Dat kan, want ze zijn nog te zien in de Ziggo. Maar de meeste tickets zijn al weg. Dus er zijn alleen nog wat duurdere tickets voor VIP-tickets, noemen ze dat dan. Of tenminste eerste rang. En dan de Golden Circle. Dus dat is nog te zien. Dus na ruim 10 jaar komt dus Rush naar Nederland toe. En dat is precies te zijn op dinsdag. Het is nog even ver weg, luisteraars. Dinsdag 23 februari, dus Rush in Nederland. Wij gaan ook kijken, maar wij gaan naar Duitsland toe. Dat is een weekje later dan. Oké, we gaan luisteren. We hebben al een paar opnames binnengekregen. Met dank ook aan David, onze vriend Wilbur Knox natuurlijk. David Freshman. Gaan wij luisteren naar... Ja, een soort, ja, het openingsnummer. En ik hoop dat het goed overkomt, luisteraars. Ik denk het wel. Hier is Rush. En we kiezen voor het openingsnummer van de eerste avond, geloof ik. Xanadu.

0: luisteraars.
1: Oh. Ja, dat klonk toch lekker. Dat was Xanadu live met dank natuurlijk aan David Freshman. Oftewel op internet beter bekend als Wilbur Knox. Xanadu van Rush, dus hier op La Villa Strangiato. En u luistert nog niet natuurlijk naar RTV Horizon. En ik wou even iets melden, want dat is op zich wel interessant. Al hou je nou van een podcast en zo, hebben wij sinds kort ook op hier op RTV Horizon ook een soort van podcast. En de eerste aflevering staat nu online. En die gaat over de Huckeles ramp toentertijd. En dat is een zeer indrukwekkende serie met interviews van betrokkenen en getuigen. En dit is dus te beluisteren via Eenkempen. Dus ga even naar de website toe, www.eenkempen.nl. Daar werken wij natuurlijk samen, RTV Horizon en Eenkempen. En daar kun je de podcast dus luisteren van de Huckeles ramp. Interessant dus om te doen, dus www.eenkempen.nl. En dan kom je rechtstreeks uit op de website en dan zie je al meteen de vergeten ramp staan. En dat is dus de podcast. Seizoen 1 dus staat er nu op. Seizoen 1, aflevering 1, inleiding Nathalie de Koe en Martin Achterberg. Daar gaat het dan over op Eenkempen.nl.

NL te beluisteren, ja. Hou het in de gaten, zou ik zeggen. Er is een leuke remix uit van Jethro Tull met het nummer Spiral. En dat is de 2026 remix Spiral, moet ik zeggen. Ja, goed. Hier is Jethro Tull.

net uit luisteraars vers voor de radio, dus een mooie mix dus van Jethro Tull, Spiral, de 2026 remix was dat. Dus radio single hier in op RTW Horizon natuurlijk in La Villa Strangiato. De nieuwe Yes is uit. Ja, afgelopen weekend is hij dan officieel uit en ja, links en rechts stonden al wat afbeelden natuurlijk op Facebook. Twee nummers waren al naar buiten gebracht. Die hebben ook al gedraaid in de afgelopen weken. En ja, nu is hij officieel uit op CD, op een special edition CD, op LP en ook in een hele mooie box werk natuurlijk. De titel van een nieuwe album is Aurora. En Steve Howe en Jeff Downs, een van de oud-leden, hebben weer toch wat mooi werk weer bijeengebracht. Met nieuwe bandleden natuurlijk en weer een mooie nieuwe zanger. En we gaan nu luisteren naar dus een nieuw nummer dus van dat album. En dat is getiteld Love Lies Dreaming. Hier is Jethro Tull, wou ik zeggen. Nee, die hebben we natuurlijk net gehad. Hier is Yes van het album Aurora.

0: Ja, dat was de nieuwe Yes, Aurora. En afgelopen weekend is hij dan officieel uit. En het is inderdaad een pracht album geworden. De ontwerp van de hoes staat ook weer, is weer gedaan door Roger Dean natuurlijk. En het is alweer het... daar sta je eigenlijk niet bij stil, hè. Maar het 24e studioalbum van de band Yes. En de leden zijn nu Steve Howe en Jeff Downes nog van het begin. En Billy Sherwood zit erbij, John Davison en Jay Sellen. En er is een gewone cd uit, dan heb je een special edition cd digipak. Die telt nog 2 extra bonus tracks. Hij is ook mooi op LP uit. En natuurlijk in een hele mooie box met speciale mix erop, extra tracks. Ik geloof 3 cd's, met daarbij ook nog een heel mooi boekwerk. Dus misschien interessant voor je. Yes, dus de nieuwe Yes, Aurora. We zullen de komende weken elke keer een mooie track van draaien hier op TV Horizon in La Villa Strangiato 2.0 natuurlijk. We gaan naar de klok van 10 uur en dat doen we met niemand minder dan Claudio moet ik zeggen. En die heeft een speciale album geschreven. En daar kom ik even later in de tweede uur op terug. Want we gaan dan gauw draaien tot de klok van 10 uur. Hier is het nummer Spirit Wanderers van Claudio Delgift.
1: Te amo. Sos un sol.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
3: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
2: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Killed Blond Dolly. Black Band was dat. En waar gebeurt het verhaal? Dus in Den Haag, de jaren 80 geloof ik, eind jaren 70, over de Haagse prostituee Dolly. En daar maakte de Black Band dus de muziek voor, nu dan. En om dat toch weer onder de aandacht te brengen. Zondag 15 november 2026 dus. Black Band staat al 50 jaar synoniem voor symfonische rock van eigen bodem. En ze spelen dan in Boerderij de Zoetermeer, 50-jarig bestaan, met speciale gasten die dan ook zullen optreden. Dat is nog een verrassing wie er allemaal komen. Maar in ieder geval, je kunt erbij zijn op zondagmiddag op 15 november. Ja, om 2 uur gaan de deur open, 3 uur is de aanvang en de voorverkoop zijn de kaarten slechts €24,50. Dus dat valt reuze mee. Black Band dus in Zoetermeer, de Boerderij. Goed, dan gaan we naar... we hebben er even op gewacht. Voor het uur hadden we nog een oudje van hun. Of een oude, van een paar jaar terug. Maar nu gaan we naar de allernieuwste toe. En die is getiteld Elements of Hope van Glorious Wolf. En natuurlijk weer niemand minder als Rudile. Akoestische en elektrische gitaar, bas en drums, synthesizers, mellotron, FX drums en van alles en nog wat. De duizendpoot, de muzikale duizendpoot, Ruud. Verder heeft hij een band om zich heen om natuurlijk de cd mooi en goed in te spelen. En dat is onder andere Kieke Paglia aan drums, Tim Ross op de bas, Frank van den Borg op lead en backing vocals. En dan zie ik ook nog staan Lottie Verhoef op lead en backing vocals, Ties van Diesen op de backing vocals, Harry Knapen op Hammondorgel en Yamaha piano. En dan Reg Parham, die stuurt de saxofoon. En Parham, ja goed. En Thomas Zunk, als ik het goed uitspreek tenminste. Ja, Thomas Zunk, die zit nog op de theremin en op de mellotron. Nou, er staan dus een aantal delen op. Dus het eerste deel is Elements of Hope, verdeeld in 5 stukken. Die gaan we niet allemaal draaien, maar we doen wel een deel daarvan. Dus 3 delen. We gaan nu luisteren naar Instrumental en dan Carrying This Joke en Into the Clouds. En dan doen we de week erop, part 4 en 5. Dat is de Instrumental weer en Life's Chaotic Spell. Dus dat is dan voor volgende week. Verder nog een aantal andere nummers. If You Please, If I Only, Whirlwinds en Maelstroms. En dan Everything Must Break to Grow. En dat zijn de 9 nummers die op het nieuwe album bestaan van Glorious Wolf. En daar gaan we lekker van genieten. We gaan beginnen met part 1, Elements of Hope. Hier is Glorious Wolf.

Ja, dat was hij dan. Glorious Wolf, Elements of Hope. Je hoorde part 1, part 2 en ook nog eens part 3 hier op, in La Villa Strangiata natuurlijk, op RTV Horizon. Met dank natuurlijk aan Ruud Dielen voor zijn mooie project, luisteraars. De cd is uit. Kijk even op de site Ruud Dielen of Glorious Wolf, kan niet missen. OOB Records, daaronder is het uitgebracht. En ja, bestel de cd, waarschijnlijk signeert hij hem ook nog. En heb je een mooi stukje muziek in huis, zoals je net al hoorde. Ja, hier natuurlijk in de uitzending. Goed, we gaan naar het, ja, het moment waar iedereen denk op heeft verwacht natuurlijk. Ik had beloofd om Echoes te draaien. En die gaan we dan doen van Live from the Los Angeles Sport Arena. En dat is opgenomen door Mike the Mike. En die heet eigenlijk normaal in het... Toen in het normale leven Mike Millard. En Mike Millard is helaas al lang niet meer onder ons. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Maar hij nam ja, echt ruim meer dan 300 concerten opgenomen. En dan zitten we tussen een tijdsbestek van 1973 tot 1994. Denk aan Led Zeppelin, Pink Floyd, The Rolling Stones. Ja, en ga zo maar door. Hij deed dat heel eenvoudig eigenlijk. Of ja, eenvoudig. Hij had een soort van recorder bij, een, ja, wel een goed merk, Nakamichi. En AKG Acoustic Microphones. En hij deed dat, had dat verwerkt in zijn rolstoel. En zo kwam hij altijd binnen met het apparatuur. Hij zocht een mooie plaats uit en nam gewoon heel het concert op. Maar Millard's opname, want er waren natuurlijk hele slechte bootlegs in die tijd. Alleen de opnames van Millard's, ja, die waren gewoon bekend om... De goede geluidskwaliteit door natuurlijk ja, met die microfoons en die Nakamichi recorder. En ja, wordt vandaag de dag nog steeds beschouwd als de beste audio bootlegs die er zijn. Heel veel concerten van Millard zijn door ja, herverspreid door bootleggers en zo. Millard zelf was gewoon, deed dat niet. En ja, ook dus een opname van Pink Floyd die avond dus 26 april 1975. De originele tapes waren weer voor de dag gehaald. En die zijn gebracht naar Steven Wilson. Ja, en die heeft ze aardig weten op te poetsen. En het resultaat, luisteraars, mag er best wel zijn, hoor. En daar gaan wij nu naar luisteren. Hier in La Villa Strangiato. Het slotnummer dus van die avond is getiteld. En we gaan de schuifjes openzetten. Ja, ik start hem gewoon op. Echo's dus van Pink Floyd. Komt-ie aan.

Ja, luisteraars. Echo's. Echo's. In zijn geheel dus hier in La Villa Strangiato op RTV Horizon natuurlijk, daar luistert u naar. En dit was dus officiële uitgave door Pink Floyd Management uitgebracht. En ze hebben Steven Wilson erbij gehaald om van de tapes nog iets goeds te maken op de hemel. En dat heeft hij goed gedaan, luisteraars. Er zijn ook wat bootlegs in omloop en dan luistert het verschil maar eens. Steven heeft goed zijn werk gedaan. Natuurlijk kan het natuurlijk niet meer zo helder laten klinken. Het zijn oude opnames, maar toch de moeite waard. En nu voor iedereen verkrijgbaar op dubbel cd. Het complete concertus van 1975. Het Los Angeles Sport Arena. Nog een paar concerttipjes heb ik voor u. Sorry. Vrijdag 19 juni, dan is het Midsummer Prog Festival. En dat is in Maastricht in de muziekgieterij. En daar spelen een aantal leuke bands. Onder andere Liquid Landscape, Alkevist en Regressive Hypnosis. Dat is dus op vrijdag. En op zaterdag staat daar, even kijken, Edna Solberg, Kwaidam, Blowbeat en OK Goodnight. En dan op zondag nog een keer, allemaal in de muziekgieterij in Maastricht, 21 juni. Dan hebben we weer een progfestival met Frank Carducci, Overhead, The Albatross, even spieken, Urza en Tessark T. Dus dat is 3 dagen lang, dus Midsummer Progfestival in Maastricht. Ja, dat moeten we natuurlijk wel eventjes meenemen. En dan Neil Morse, die komt ook nog. En dat is op 24 juni, is hij te zien in The Spirit of 66 in Vierve. En als laatste Frank Carducci, want hij speelt dan in Maastricht. Maar hij doet ook een volledige show, dus in Poppodium Boerderij. En dat is dus ook in Zoetermeer. Frank Carducci, complete show, albumpresentatie ook meteen. Van zijn nieuw album natuurlijk. Ja, dat zijn de tips weer. Die neem ik nog even mee. Maandje nog een weekje verder dan. Zaterdag 4 juli, dan is het de Dutch Rush Event in Poppodium Boerderij. En dat doet dan onder andere aan mee. En dan moet ik even spieken. Meerdere bands, maar in ieder geval komt daar dus de Russians Roulette. En dat is echt een grote Rush coverband. Dus zaterdag 4 juli. We sluiten lekker de avond af en dat doen we met Dave Bruns. Met het nummer Aragon. En dat is afkomstig van het album The Fellowship. Ik bedank u voor het luisteren naar La Villa Strangiato. Blijf nog even lekker luisteren, want er komen daar nog 2 hele mooie nummers voorbij. Onder andere Nothing Else Matters van Helmut Lotti. En we doen nog even gauw Wildflower van Heather Finley. Bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen tot volgende week weer. Tot ziens.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Vlon Vlon. Inter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt en dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.